0: Kashi, Kashi, Kashi, Kashi, Kashi, Kashi, Kashi, Kashi.
1: Paulus Mapondo Tsanete, Tiamako Akate, Kashi, Tanqueska Tsame, 12 Amako, 5 and 5 Tarmanitis, Yang Yakrafam. Programme wat is aan moet weten met de Ngok ICK 5 Hamanites eer was je gehoord in Irek Amadekwam. Natuurlijk kan gooi met de moeder ja ook dat kans kate zijn net die aankaarten goede avasetatin kon het zirik kan gooi met de aankaarten makate waratatan makwe musubo tita. Zeker te hoe te woedametik uya te kwanam kate utsirika hoze te moeder anai kati. Ta September te mote aka te tsirika ngwema makona ikitsanze azititi ya kikiri ukuma te tsirika kwezi tinzi radio si aninzam nuk aisi ka firi khamani tezi ea kwasi ya kukhirisa in irek amate kwa vatisan mutuweta miyeti programe tamzi ki bori kuhuzi tinzi te mote aka kwa hango kwa kuzite kuma ukezi sasa kwa kuzim eska nyama tata kukwenan ukwe kwenam da khone Frida khang is ka tswana nge ga wo nya te ga o siri a da tem siwe tsika tano sa sa kantore sika ga si ta te no da ga dokumente tsia ona na kom no is ka u ite bora he siwe der ta ga ka spanisa ka ai kwa te sundowns new milford ta te mo ai kwa tem ta ze tinze bori ko khosi program ke te tia ke tren te koma tem no program si o khere o ikite ya kwa ha vunsta khan e ke tin ri kams ka tose te mata program kim titi adarana ka aiten to ke kuse to tkhara ze an tsoni sa tsoni sa tsekam dot o nkara ha e ya hoti Christina soti te ka uta ti kams ka khavana ha te ai kwa gom

Dit is musiek tot 4 uur. Tussen 4 en 5 saai ons weer die program skrywers en boeke uit. Om 5 uur speel ons heerlijke musiek tot 25 oor 5 wanneer RSG Landbou afskop. Die deurnaguitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5 voor 6. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal.

0: dus met de mensen wat je ondersteunt, je geldjes spaar en altijd te bid voor jou bezigheid.
1: Die jong entrepreneur achter Hendrey Premium Hout bewys net weer eens dat jy nooit te jonk is om jou drome na te jaag nie. Donderdag aand 7:30 kom gesels Hendrey oor besigheid, harde werk, groot drome en hy deel sy beste braaiwenke. Ons kry jou by Kompas.